0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer vanuit het westen, stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Is Merwe Radio.

0: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. De onderhandelingen duurden gisteren tot na middernacht, maar er is nog altijd geen akkoord. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het Caribische eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. De viervoudig winnaar verloor van de Argentijn Mariano Navone in 5 sets. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met buien, bewolking en af en toe zon bij 19 tot 21 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook...

0: dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
1: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld btw of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
0: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer. In het westen buien. Later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken. Met de belasting die ze dan betalen, verdient de overheid de gemaakte kosten weer terug. In Den Haag praten de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. De onderhandelingen duurden gisteren tot na middernacht, maar er is nog altijd geen akkoord. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. De viervoudige winnaar was niet fit en maakte veel fouten en verloor van de Argentijn Mariano Navone in 5 sets. Het weer, een bewolkte dag met af en toe stevige buien, ook af en toe zon, en het wordt zo'n 20 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
2: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
1: Onder de vermisten zijn ook zeker twee Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studie.

0: Kaag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
1: Maar ja, als je dat geld daar aan besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Ja, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
0: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken. Met de belasting die ze dan betalen, verdient de overheid de gemaakte kosten weer terug. Na onderhandelingen tot na middernacht is er nog steeds geen begrotingsakkoord. De coalitiepartijen praten straks om 9 uur verder. De begroting moet vandaag naar de Raad van State. Het weer, een bewolkte dag met ook stevige buien. Af en toe schijnt de zon en het wordt zo'n 20 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En oh ja, over de inhoud daarvan zijn ze dus na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
1: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
3: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou hij impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn.

0: Buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd. Maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn nog steeds aan het praten over de begroting. De gesprekken gaan moeizamer dan gedacht. Eigenlijk zouden de stukken om 11 uur al naar de ministerraad moeten gaan. Oud-vicepremier Carola Schouten vindt dat het kabinet tijdens de coronacrisis soms te veel vertrouwde op modellen. Tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona zei ze dat er veel aandacht was voor besmettingscijfers, maar minder voor de maatschappelijke gevolgen van maatregelen. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant. Door de klap is een groot deel van de gevel beschadigd. 3 jaar geleden was hetzelfde restaurant ook al doelwit van een explosie. Het weer, soms stevige buien met kans op onweer bij een graad of 19.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omver gegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar. Hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: And I know it starts with hello, and the next thing you know, you try to be nice, and some guy's getting too close, trying to pick you up, trying to get you to run. And I'm sure one of your friends is about to come over here, cause she's supposed to save you.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet, omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Dit is Merwe Radio.
4: Dit is Grenzeloos Weekend.

0: Stroomp en Medusa. Het is weer zaterdagmiddag. En voor sommige mensen is het maandagmiddag. Een rare week zo aan het begin van het schooljaar. Nou, moet het weer?
1: Grenzeloos weekend!
0: Het is weer tijd voor Grenzeloos weekend op de radio. Wat een feest dat we er allemaal weer zijn. Allemaal. Ja, want ook de meiden die zijn weer terug van vakantie. Gelukkig maar. Goedemiddag, dames.
2: Goedemiddag.
0: Nou, leuk dat jullie weer terug zijn van vakantie. Moeten we natuurlijk wel weten hoe die vakantie is geweest. Nou, Floortje, mag jij beginnen?
2: Ja, leuk. Ik was naar Londen. Dus het was echt... Ja, uiteindelijk was het echt ideaal weer. En het was super mooi. Alleen het was wel echt heel druk. Dus ik heb nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien. En aan het einde van de dag was ik altijd echt kapot.
0: Dat snap ik. Ik moest aan jou denken, want van de week was in het nieuws over Londen... dat ze daar bezig zijn met het weren van vervuilende auto's... of de meest vervuilende auto's. Hoe waren je neusgaten als je s'avonds op je hotelkamer kwam?
2: Nou ja, dat weet ik niet. Oh. Maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment had ik wel echt brandende ogen. Dus ja, ik denk ook wel dat het niet helemaal lekker gaat.
0: Dus ze hebben nog een weg te gaan daar.
2: Ja, met de uitstoot.

0: als je nog eens naar Londen gaat. En Meren is ook terug, Edi Meren.
1: Hallo, Ed.
0: Een beetje leuke vakantie gehad.
1: Ik heb een hele leuke vakantie gehad.
0: Vertel er eens wat over.
1: Nou ja, ik zat in het Duitse gedeelte van België. Geen idee dat het er was, maar
0: jazeker.
1: Er is een hele kleine strook en daar zijn wij op magische wijze geëindigd. En het was heel leuk. Alleen we hadden op een gegeven moment de brand op de Hoge Venen die er was, hadden we een beetje last van. Dus ik ging niet zo goed op die rook die er vanaf kwam. Maar we hebben gelukkig geen brand gezien.
0: Nee.
1: Dus maar je mee.
0: Je had precies de wind tegen wat dat betreft.
1: Ja.
0: En inderdaad, België is drietalig.
1: Ja, dat wist ik dus niet.
0: Zo zie je dat je helemaal geen school nodig hebt om te leren.
1: Nee, ik kan dus, er ook gewoon naartoe gaan.
0: Ja, de School of Life is de mooiste school waar je heen kan gaan.
1: Precies.
0: Geregeld. Nou, leuk dat jullie terug zijn en we gaan er weer volop tegenaan met Grenzeloos Weekend met Call Me Maybe op de radio.

0: Rosie en Bruno Mars, nieuw in de top 40 en ook nieuw in Grenzeloos Weekend deze gezellige middag. Nog een paar weken duurt het en dan kunnen we weer naar Hoornaai. Daar is dan weer het Fokveedag Boerenlandfeest. Dat is nog eens een keer een gezellige bijeenkomst. We gaan erover praten met niemand minder dan Johan de Groot. Hij organiseert en regelt heel die Fokveedag. Hij kan ons precies vertellen hoe vaak dat we dit al hebben gehad en vooral wat die Fokveedag dan allemaal is.
1: Ja, de Fokveedag is de 112e keer. De eerste keer was in 1910. Dat is ontzettend lang geleden. Een aantal keren is hij doorgegaan door omstandigheden, oorlog, ziekte en dat soort dingen allemaal. Maar de laatste jaren gaat eigenlijk voortreffelijk. Het is een dag waar heel veel mensen komen, zo tussen de 11.000 en de 13.000 mensen. En ik zeg altijd, het is echt een dag voor de boeren, de burgers en de buitenlui. Waar iedereen elkaar kan ontmoeten.
2: De wereld is hartstikke veranderd. De boeren die hebben het niet makkelijker gekregen. Nou, sowieso is de wereld niet makkelijker geworden. Wat weet jij ervan? Wat is er allemaal in die jaren allemaal gebeurd en vooral veranderd in het feest?
1: Nou, zeker. Kijk, de eerste keer dat die ontstaan is, was het zo. Er was een vereniging en dat was vereniging. Er was verbetering is ons doel en die wilde betere koeien hebben. En in de eerste keer dat die ontstaan is was er een stier, dat was Dirk Vier. En daar heb je in Hoornaar het Dirk Vierplein en de stier staat in Hoornaar. Dat komt allemaal daar vandaan. En toen wilde men de beste dieren van zichzelf laten zien. In de eerste jaren waren het alleen koeien, maar er zijn steeds meer dingen bijgekomen. Eerst is de kaas erbij gekomen, die bestaat ook al, ik durf het niet te zeggen, maar 86 jaar is die al aan de Fokveedag verbonden. Daar vertel ik zometeen wel even iets meer over. En onze voorvaderen die zijn op het idee gekomen om het wat breder te trekken. Op een gegeven moment was er ook zelfs een varkenskeuring, een stierenkeuring. Maar toen is er op een gegeven moment is er ook een demonstraties bijgekomen. En ook langzamerhand een warenmarkt en een beurs en een streektent. En de geiten en de schapen en de kazen. En dat is langzamerhand heeft zij dat ontwikkeld tot wat het nu is.
2: Dat is precies wat je zegt van dat is wat ik nu ga vertellen. De buitenlui zijn erbij gekomen.
1: Ja, eigenlijk wel. En niet alleen de buitenlui, hoor, maar ook gewoon de mensen uit Gorinchem komen ook. Daar komen ook heel veel mensen vandaan. En het is eigenlijk een echte regio.
2: Wat kan nou... Ze zijn er nog steeds, Johan. Dat zou je misschien niet kunnen geloven. Er zijn nog steeds mensen die zich afvragen wat je dan exact doet. Voor de buitenlui, hè? Kunnen ze spelletjes doen of is het voor de kinderen wel leuk? Dat soort van dingen.
1: Oh, daar kan ik wel wat over vertellen, zeker. Als we gaan kijken, ik zal ongeveer vertellen hoe het begint. We beginnen, de voorbereiding is ervoor langer natuurlijk, want dat snap je wel. Want er moet heel veel op zijn plaats gezet worden voor alles wat er staat. Maar eigenlijk s'morgens om 9 uur gaan we beginnen. Dan kunnen de mensen komen, gratis parkeren. De intree is €15. Maar tot en met 12 jaar zijn alle kinderen gratis welkom. En wat kunnen de kinderen allemaal doen? Die kunnen van alles gaan bekijken. Wasco, dat is uit Gorinchem vandaan. Daar kennen ze zelfs sminken en daar kunnen ze spelen, de hele kleintjes. Maar wat ook heel erg leuk is, wij hebben een veiligheidsplein. Dat hebben we. En daar komt de ambulance, komt daar, de brandweer komt er en de politie. En die vertellen alles over wat hun daar doen. Ze komen met een echte brandweerauto, ambulance, politiewagen. Wat komt daar nog meer? Veilig ondernemen en bureau drugszaken. Die komen er met een bus staan en daar komen ze je alles vertellen over drugs. Dus dat zijn al de grotere kinderen, maar ook al de ouderen. En de veiligheidsregio, die komt ook, dat staat allemaal op het plein. En die gaat iets vertellen over weerbaarheid. Dus we proberen het zo breed mogelijk te trekken. En los van dat soort dingen zijn natuurlijk ook heel leuk om te kijken. Er is een hele grote warenmarkt. Er is een hele grote streektent. In de streektent staan de kazen. In de streektent staat ook alles wat uit de streek geboden wordt. Of het nou eten is, of het is de historische vereniging. Al dat soort dingen komt daar allemaal bij elkaar.
2: Dat is eigenlijk precies waar wij voor staan, Johan, met ons programma. Voor alles hier in de buurt.
1: Ja, dat is zeker. En dat is bij ons echt heel groot aanwezig, laat ik het zo zeggen. Wat er ook heel erg leuk is, en dat is voor de ouderen leuk en voor de kinderen ook. De Lange Slag, ik weet niet of u weet wat de Lange Slag is. Dat is een historische trekkervereniging. Die staat er dit jaar weer met een heel groot soort plein. Waar ze allerlei dingen laten zien wat er vroeger gebeurde. Ik noem maar iets. Hout zagen, maar ook trekkers kun je bekijken. Hooien, maaien, al dat soort dingen. We laten ze allemaal zien.
2: Dat moet gewoon een geweldige dag worden. De belangrijkste dag is, de belangrijkste vraag is natuurlijk, wanneer is dat? Want volgens mij moeten we nog een paar weken wachten.
1: We moeten nog een paar weken wachten. Het is op zaterdag 19 september. Het begint om 9 uur tot 4 uur 's middags. En ik heb natuurlijk nu allemaal zitten vertellen wat er omheen te doen is. Maar we moeten ook niet vergeten, bijvoorbeeld Fien en Teun lopen er ook. Nou, hoe leuk is dat? We hebben ook nog alle keuringen. De keuringen van de koeien, verschillende koeienrassen. Maar ook van de Shetlandponies, van de schapen, van de geiten. De kazen kunnen ze bekijken. En we hebben om 12 uur het pauzeprogramma. En dat is dit jaar, ieder jaar hebben we iets anders. En daar hebben we dit jaar iets heel leuks. We hebben het Nationale Jeugdmenteam van Nederland. En die komen een demonstratie geven. En 14 dagen geleden was dit team nog op de Europese kampioenschappen. Nou, hoe mooier kan je het hebben. En het volgende onderdeel, want het zijn twee onderdelen altijd, en dat is ook heel erg leuk, dat is echt spektakel, dat zijn ridders te paard. Ja, dat klinkt natuurlijk hartstikke leuk.
2: Ja, dat is geweldig. Maar dat betekent dus dat jullie, je vertelde van het is leerzaam en leuk voor de jeugd, maar ook gewoon de mensen die hier uit de stad ergens komen, die kunnen er ook wat van opsteken.
1: Heel veel, absoluut. Ja. Hoe de boeren met de koeien omgaan. De koeien worden verzorgd, die worden netjes gepoetst. Mm-hmm. Helemaal staan ze netjes klaar om te showen hoe goed ze zijn. Ja, daar zie je de liefde tussen de dier en de boer, laat ik het zo zeggen.
2: Zoals het ooit eens bedoeld was.
1: Eigenlijk wel, ja.
2: Volgens mij kan je, ook dat duurde gewoon een aantal nachtjes slapen, maar dan kunnen we alvast de kaartjes gaan kopen, toch?
1: Jazeker. Kijk, als je gewoon op de dag aankomt, dan betaal je €15. Dat is inclusief parkeren, dus dat parkeren kan je gewoon de auto's neerzetten. En de kinderen tot en met 12 gaat. Maar wil jij in de voorverkoop doen, dan is er echt gewoon, daar wij er zitten, is een Hoornaren voorverkoop. Dat staat op de site van de Fokvindag. Maar daar staat ook op dat je via e-ticking een kaartje kan kopen. Dus dan kan gewoon thuis vandaan, je vult alles in, je betaalt en je hebt een kaartje. Ja, dat is www.fokvindaghoornaren.nl. Dus eigenlijk fokvindag.nl. Dan ga je er vanzelf naartoe.
2: En daar staat alles op en dan weten we precies wanneer we waar moeten zijn.
1: Daar staat ook op wat het programma is, wat er komt, wat het pauzeprogramma is. Dat is een heel uitgebreide site waar je alles aan kan bekijken. En ook zelfs terug kan kijken van andere jaren. Dat staat er ook al mee.
2: Mag ik je danken voor je tijd?
1: Zeker.
2: En graag.
1: En een goede uitzending verder.
2: Dankjewel. Tot de volgende Fokvindag.

0: De regio.
1: Het Contact schrijft. Vijf organisaties in Papendrecht doen samen mee aan de Open Monumentendag op zaterdag 12 september. Bezoekers zijn gratis welkom bij onder meer de Grote Kerk, de Marechaussee-kazerne en de kinderboerderij. Er zijn rondleidingen, tentoonstellingen en verschillende activiteiten. Bezoekers hoeven zich niet aan te melden.
2: De website Sliedrecht 24 meldt. Op vrijdag 11 september is er in Sliedrecht een informatiebijeenkomst over respijtzorg. Oftewel tijdelijk vervangende mantelzorg. Mantelzorgers krijgen daar informatie over mogelijkheden om de zorg even over te dragen, zodat ze zelf tijd hebben om op adem te komen. De bijeenkomst is in het Bonkelaarhuis. Aanmelden kan tot 4 september via hetmantelzorg.nl.
3: We gaan de muziek draaien van Dolly Parton. En iedereen begrijpt wel waarom. We konden er niet onderuit. En daarom, in Grenzeloos Weekend, is dit 9.

0: Nieuws uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. Dit weekend gaat de Noordtunnel in de A15 tussen Alblasserdam en Hendrik Ido Ambacht volledig dicht. Vanaf vanavond 9 uur tot morgen 11 uur in de ochtend. Door werkzaamheden aan de Papendrechtse brug is ook de N3 afgesloten, waardoor flinke verkeersdrukte wordt verwacht. De extra reistijd kan oplopen tot 45 minuten, maar wordt dus geadviseerd om de Noordtunnel zoveel mogelijk te vermijden en via de A16 om te rijden. Ook na het weekend blijft het de komende tijd druk op de wegen in de Drechtsteden door verschillende werkzaamheden. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we: Dierenspeciaalzaak en vogelhandel Henk van Os in Ridderkerk krijgt eind dit jaar een nieuwe eigenaar. Het familiebedrijf, al ruim 60 jaar gevestigd in de Ringdijk, gaat over naar de derde generatie. Kleinzoon Henk van Os neemt de zaak over van zijn vader, tante en oom. De winkel krijgt een nieuw logo en verhuist in 2027 naar een centrale locatie in Ridderkerk. Tot die tijd kunnen klanten voor dieren en vogels gewoon aan de Ringdijk terecht. De outdoor shop valt buiten de overname en houdt een opheffingsuitverkoop.
2: Weekblad De Brug schrijft over. In Zwijndrecht zijn ook dit najaar weer gratis AED en reanimatietrainingen voor inwoners en ondernemers. Je leert onder andere reanimeren, een AED gebruiken en wat je moet doen bij verstikking of bewusteloosheid. Ervaring is niet nodig en ook voor herhalingstrainingen kun je je aanmelden. Zo ben je voorbereid om misschien wel een leven te redden wanneer iedere seconde telt.

0: krijg hier op mijn sodomieten van Mirre, want het is nog lang geen september. Nou, ik heb nieuws voor je, dat is nog maar een paar nachtjes slapen. We zitten er weer in de maand en gaan we op naar de kerstboom, want zo snel gaat het dan. De 1999 versie was dat van september van Earth, Wind and Fire. Mirre de Kerk is een man die luistert naar de naam Teun Rijsdijk. Hij spreekt regelmatig op de radio een column in. En zo af en toe, dan is dat best leuk om er zo eens eentje mee te pakken. Nog net voordat de zomermaanden erop zitten. En dit is me er eentje hoor. Hij is getiteld Een gezicht als een oorworm.
1: Vroeger, daar gaan we weer. Vroeger had je veel uitdrukkingen en gezegdes die je tegenwoordig bijna niet meer hoort. In die tijd waren ze nog redelijk beschaafd. Terwijl ik tegenwoordig op de tv soms uitdrukkingen en woorden hoor waar ik in mijn jeugd thuis niet mee aan hoefde te komen. Een geliefd gezegde van mijn vader, ik heb het er al eerder over gehad, als ik iets uitgehaald had waar hij het niet mee eens was, zei hij, je groeit nog op voor galg en rat. Hoewel de doodstraf in Nederland al halverwege de 19e eeuw was afgeschaft, was het nog steeds. En ik had het hart niet hem tegen te spreken. Dat zei hij vooral als ik iets op zijn Jan Boeren fluitjes gedaan had. En dat gebeurde nog wel eens, als ik er geen zin in had. Dan maak je maar zin, was zijn antwoord. En hoe dat moest, weet ik nu nog niet. Als ik een wondje had waar een jodium op deed en ik zei dat het zeer deed, was zijn antwoord stevast. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Terwijl hij zelf bij pijn niet de flinkste was. Iemand die niet al te snugger was, had het zwarte garen niet uitgevonden. En met hoge heren was het kwaad kersen eten. Ook wel gezegd als, met onwillige honden is het kwaad hazen vangen. Het sloeg nergens op, dat geef ik toe. Maar waar staat dat alles altijd ergens op moet slaan? Ook moest je altijd blij zijn met wat je had, want één vogel in de hand is meer dan 10 in de lucht. Waarbij je je kunt afvragen waarom je een vogel in de hand zou willen hebben. Tenzij het een lekker gebraden kippenpootje is. Maar dat zal hier wel niet bedoeld worden. Ook moesten we ons altijd rustig houden, want er gaan veel makkerschapen in een hok. Je kon de getapte jongen zijn of de gebraden haan uithangen, hoewel je soms van de prins geen kwaad wist. Als je arm was, had je niks te makken, want van een kikker kon je geen veren plukken. Als ik zei dat ik iets niet lustte, zei mijn vader, vieze varkens worden niet vet. En omdat hij de andere morgen weer vroeg op moest, ging hij met de kippen op stok. Omdat hij de koe bij de horens moest vatten. Hij was slager. En als je dan bij nacht en ontijd thuis kwam, werd hij zo nijdig als een spin. En als je een leven als een oordeel maakte. Hij praatte het liefst over koetjes en kalfjes. Dan kon je de klok op gelijk zetten. In wezen deed hij geen vlieg kwaad. En als ik iets wilde hebben wat geld kostte, moest ik op eieren lopen, want dat kon Bruin niet trekken. Dat was een rip uit zijn lijf, maar hij was beslist geen rare snoes aan, eerder een man van de klok. Als ik zei dat ik iets niet lustte, zei mijn moeder stevast dat ik een spiespook was en dat ik een gezicht als een oorworm trok. Eerlijk gezegd had ik nog nooit een oorworm gezien en zeker niet wat voor een gezicht die kan trekken. Iemand die bang uitgevallen was een Jan Sali. En een slijmbal was een sijsjeslijmert. Je kon, om het bij de vogels te houden, ook een duivenmelker zijn. Die ook wel eens een vinger in de pap wilde. Als het maar niet mijn pap is, dacht ik dan altijd als ik dat hoorde. Als je pech had, was je in de aap gelogeerd. En als je het naar je zin had, voelde je je als een luis op een zeer hoofd. Dat kon zolang je maar geen boter op je hoofd had. Onze buurjongen had verkering met een ouder meisje, want op een oude fiets moet je het leren. Wat je dan moest leren, hebben ze me nooit verteld. Daar kwam ik later pas achter. Zij had de snoeptafel van hier tot Tokio. En dat is, nou wij allemaal weten, best ver. Tokio was een grote stad en Ridderkerk was een dorp. Dus beter van een stad als van een dorp. Ik heb er mijn buik vol van. Maar als je arm was, had je soms honger als een paard. En kon je je longen uit je lijf schreeuwen. Een klein stukje lopen was een kippeneindje. Dat was prinsheerlijk en voelde je zo vrij als een vogel als je de kuilenlatten aantrok. En had het hart niet daar een stokje voor te steken. Want dan veranderde ik van een grijze muis die poeslief was in een linkmichel. Want ik heb toevallig een geheugen als een ijzeren pot. Ben je nou helemaal van de ratten besnuffeld? Ik ben Piet Snot niet en zeker niet Jan Doedel.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. De 21-jarige Matthijs Roopbol uit Rijsoord is sinds kort voorzitter van Perspectief, de jongere organisatie van de ChristenUnie. Naast zijn studie bestuurskunde zet hij zich op verschillende manieren in voor de samenleving. Als voorzitter geeft hij leiding aan de organisatie en vertegenwoordigt hij de ChristenUnie Jongeren in de landelijke politiek. Perspectief richt zich op een groene, medemenselijke en rechtvaardige samenleving met aandacht voor jongeren.
2: En dat is ook weer mooi. Dames, zitten we zo'n beetje op voor Grenzeloos Weekend op deze gezellige middag. Er komt weer een nieuwe week aan. Volgens mij zijn de vakanties voorbij. Hoe zit dat bij jullie?
3: Ja, ik moet maandag gewoon weer naar school.
2: Ja, vervelend of vind je het wel weer fijn?
3: Nou, ik vind het ook wel weer fijn. Ik heb altijd wel weer dat ik me een beetje verveel aan het einde van de vakantie.
2: Eerlijk, eerlijk. Oh, maar dan had ik nogal wat klusjes voor je gehad hoor. Ik bedoel, mijn auto moest nog gewassen worden en zo.
3: Ja, nou ja, weet je. Nu is school er weer. Kan ik dat weer lekker doen.
2: Dus je gaat gewoon beginnen. Gelijk maandag al?
3: Ja, maandag boeken ophalen. En dan hebben we altijd zo'n, ja, dat je iedereen leert kennen. En dat je een beetje leuke activiteiten gaat doen. En dan pas de week daarna start echt de school.
2: Oké, nou, ga ik jou heel veel sterkte en plezier wensen.
3: Ja, bedankt.
2: Ja, we gaan het volgende week horen hoe dat is gegaan in die eerste week. En hoe is dat bij jou, Mera?
1: Ik begin woensdag. En dan hebben we een soort introductiedag. En dan donderdag begin ik gelijk met lessen. Dus iets langer uit kunnen slapen, maar wel eerder les.
2: Ja, ja, ja. Nou ja, vooruit. Maar je hebt genoeg uitgeslapen de laatste weken. Of een paar dagen na dan, maar vooruit. Maar dat hoort zo te zijn.
1: Precies.
2: Nou, dan gaan we er weer een mooie week van maken. En dat geldt natuurlijk ook voor Grenzeloos Weekend. We gaan jullie een waanzinnige week wensen. En we gaan elkaar zeker weer spreken over een week als we er weer zijn. Straks naar het nieuws weet ik het eigenlijk niet of er nou sport of non-stop komt. Maar ach, weet je, laat je radio aanstaan en dan merk je het vanzelf wel. Wij zijn er volgende week weer. We gaan eruit met een plaat uit de jaren 80. Een beetje een apart lied is dit. Ik denk, nou, wij zijn ook wel een beetje apart als Grenzeloos Weekend. Waarom niet? Het past ook wel in de tand destijds van vandaag de dag met de rare dingen die om ons heen gebeuren. Dit is Franke Volte. Nooit van gehoord van die man. Het is nog niet te laat. Tot aan het nieuws. Tot volgende week.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van drie van zijn vakantieparken tegen te houden. Realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio, met nu het Hitmuseum.
3: Voor meer luisterplezier. 105.4.

0: Museum. Geopend elke zaterdagmiddag van 4 tot 6.
1: Goedemiddag. Een original oldie.
2: Una, dos, tres, cuatro, una, dos.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rond het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. Het weer, morgen vooral in het noorden nog een bui. Verder zon, het wordt zo'n 20 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiviet was het tot het laatste moment spannend.
2: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
1: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar 1 dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
3: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klaren wie voor die taart verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben en welches motief der taart zugrunde liegt.
1: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader, Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

Goedenavond en welkom bij Luxuur. Het programma waar je nu ook alternatieve en indie muziek hoort. Aflevering 116. Het is vandaag 31 augustus, de dag dat Van Morrison 81 jaar is geworden. Ja. Maar het is ook de dag dat Jamie Jameson op 63-jarige leeftijd overleed in 2014. Dit is Luxuur. Leuk dat je luistert. Van Morrison, die ken je wel, hè? Solo natuurlijk groot geworden met onder andere de prachtige Have I Told You Lately en Gloria. Was dat met Them? Brown Eyed Girl natuurlijk ook, maar hij zat ook dus in de band Them. En Jamie Jameson, die in 2014 op 63-jarige leeftijd overleed, ken je ook wel als je hem hoort. Het is namelijk de leadzanger van Survivor ten de tijden van Burning Heart. En hij zong ook de soundtrack van Baywatch met het nummer I'm Always Here. Hij overleed op 63-jarige leeftijd vandaag in 2014 door een beroerte ten gevolge van drugsgebruik. Mensen, doe het niet. En we begonnen vandaag natuurlijk met de Easter Rock op Florence Road. Die heeft nog niet echt klassiekers op een naam. Dat hebben, denk ik, Survivor en Van Morrison wel. En ook klassiekers op de speakers hier rond 7:15 en 7:15. Half acht is hier rond 7:15 en 7:15. Half acht haal ik de truc van Luc uit de Hooghoed. Dat is een tip van de luisteraar.

0: beangstigende gevoel jezelf volledig kwijt te raken. Dus het is bewust zo geschreven als een soort nare droom waarin het niets meer logisch is. Nou, dit echt is niet logisch en de nare droom soms ook niet, toch? Snel door met Nijmegen. Nijmegen komt vaker voorbij in dit programma vandaag. Palm Fox is een indie band uit die stad en ze combineren melancholische gitaren, sfeervolle synthesizers en tedige zang tot een warm en gelaagd geluid. Ze houden ze van The War on Drugs en dat is goed terug te luisteren in hun muziek. En ook van de Nederlandse indieheld Spinvis houden ze. Destiny markeert het begin van hun reis, dus we zijn er vanaf het begin van hun reis dus bij. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Maar het is hun eerste single en een lekkere single ook. Dit is Luxuur, dit is Merwe Radio, dit is Palm Fox en het liedje heet Destiny.
1: You

Ja, Dead Poets Society hoor je. Die brengt op 2 oktober een derde album Monarch uit. En de aankondiging gaat gepaard met de indrukwekkende nieuwe single Cold. En die hoorde je zojuist. Mensen presteren tegenwoordig constant voor elkaar. Ze strijden om een plek in de sociale hiërarchie, vertelt drummer Will Goodroad. We veranderen onszelf langzaam. We snijden delen van wie we zijn weg om acceptatie en erkenning te krijgen. Na verloop van tijd verliezen we het contact met onze passies. Vergeten we waarom we doen wat we doen en herkennen we niet meer wie we werkelijk zijn. Of wat we werkelijk geloven, als we al iets geloven. En Cold gaat over het erkennen van die realiteit en het ja, toch desondanks voor kiezen om je er aan over te geven. Dus ja, drummer Will Goodroad. Teksten gaan vaak ergens over, ik zeg het vaker. Toen komen een alternatieve klassieker uit de speaker, raad maar eens mee. Het is een nummer van een Amerikaanse jazz-rockband uit 1973. Het nummer is vooral bekend van de gitaarsolo en die is gespeeld door sessiemuzikant Elliot Randall. Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page vertelde dat het zijn favoriete solo ooit is zelfs. Het werd door de lezers van tijdschrift Guitar World tevens op plaats 40 gezet in de lijst met beste gitaarsolo's aller tijden. Maar Donald Fagen die het nummer schreef, beschreef het nummer als dom, maar effectief. Ja, dat deed hij in een interview met tijdschrift Rolling Stone. Het nummer gaat over terugblikken en reflecteren op herinneringen uit het verleden, naarmate de tijd verstrijkt. Het werd een hit in Amerika waar het tot nummer 11 kwam. In Nederland kwam het weer eens niet verder dan de tipparade. Here's Wheeling in the Years. Hier is Steely Dan.

een nieuw tijdperk breekt aan voor cloudsurfers. Met een aangescherpt gevoel voor melodie en een breder emotioneel spectrum. Zo doet het vijfkoppige gezelschap uit Nijmegen. Dan hebben we Nijmegen weer. Hun geluid naar een hoger niveau. Zonder de explosieve energie en gecontroleerde chaos op te offeren. Waarmee ze in eerste instantie eigenlijk doorbraken. Ze staan bekend om hun explosieve liveshows. En hebben een reputatie opgebouwd die verder reikt dan Nederland. Want ze hebben al diverse nationale of internationale optredens verzorgd. Onder andere in New York, Zuid-Afrika en Oost-Europa. En hun nieuwe single heet Ifs, Buts en Maybes. En je kunt ze gezien op 23 oktober in Merlijn. Dat is in Nijmegen. Waar we het straks nog een keer over gaan hebben. Straks ook de druk van Luc, waar ik een tip van een luisteraar uit de Hoge Hoed tover. En vorige week bestaat Peter van die met Storms Never Last van Dr. Rook. Maar nu is de wedstrijd Cowboy. En die komen ook in Nijmegen. Ja, na een zegentocht als support voor de Europese tournee van Geese komt de band uit Manchester nu als hoofdact. Het gaat hard met hun muzikale carrière, want de band weet met een unieke mix van country, folk, Americana, indie rock, shoegaze en een flinke dosis creativiteit vele harten te veroveren. En dus ook fans voor zich te winnen. En die fans die verzamelen zich in Door een Roosje op 28 oktober. En dat is dus ook in Nijmegen. De nieuwste single heet Dobro. Hier is Westside Cowboy.

frisse tease uit New Orleans was dat. Het duo brengt rauwe low-fi rock met energie van punk. En een bekende akkoordwisseling van klassieke rock en een flinke dosis country. En Florida Water Blues is een derde album, een titeloze debuut uit 2024. En Blame the Clown, dat eerder dit jaar verscheen. En je hoorde de titelsong. En het titelnummer vormt een emotioneel hart van het album. Opmerkelijk ingetogen gecomponeerd laat het melodieën en subtiele instrumentatie... Ja, op natuurlijke wijze afwisselen, zeg maar. En dus dat is een vrij sterk nummer, denk ik. Vind ik persoonlijk, wie ben ik? Want dat vind ik. Ja, toegekomen natuurlijk van Luc. Gaat dit van luisteraar uit de doog goed te toveren. Jeetje, wat een toverkunst. Wie doet mij dit na? Oh, dat is leuk. Ja, dat is een plaat die ik zelf erg goed vind. Van het album, eerste album van The Vaccines die ik waardeerde. Misschien is het wel het eerste album van The Vaccines die er was ook. What Did You Expect from The Vaccines, dus het album waar het op stond. En een van de beste nummers van het album is In de Hoed gedaan door Attie Wiersma. En dat vind ik zelf een fantastisch lekker nummer. Lekker energiek. De truc van Luc is de tip van Attie Wiersma. The Vaccines is hier met If You Wanna...

Ja, na de terugvlieg hoorde je de Australische indie-rock-giganten Nirmes met hun onstuitbare opmars. Ja, een gloednieuwe single Killing Time en die is razendsnel euforisch en direct aanstekelijk, al zeg je zelf. Dan wordt gedreven door een stuwend ritme. En dit op de achtergrond is Coach Party met een nieuwe single die heet Over, maar dat over gaat zeg ik straks.

Ja, Coach Party, zei ik al, het was dat liedje over. En dat geeft een onverbloemde blik op depressie en zelfsabotage. En gebouwd op een herhaling die de mentale visuele cirkel aan weerspiegelt. Ja. Dat is weer een woord met drie lettergrepen, dat wordt weer lastig. Over hoorde je dus van Coach Party. Dan gaan we nu door met de volgende klassieke door de speaker. En dat doen we in de vorm van de plaat en zijn verhaal. Hij wordt ieder jaar wakker met hetzelfde gevoel. De zomer loopt ten einde en overal om hem heen verandert de wereld. De bladeren vallen, de avonden worden korter en langzaam keert het gewone leven terug. Maar voor hem betekent september iets anders. Het is de maand waar hij iemand verloor die hij nooit echt heeft kunnen loslaten. Iedere herfst brengt die herinnering terug. Hij probeert door te gaan, hij lacht. Hij werkt, hij praat met mensen alsof het verleden gewoon het verleden is. Maar sommige verliezen verdwijnen niet met de jaren. Ze worden alleen stiller. En daarom wil hij die maand eigenlijk overslaan. Niet opnieuw voelen wat hij toen voelde. Niet opnieuw herinnerd worden aan wat nooit meer terugkomt. Als hij maar even kon slapen en wakker kon worden wanneer het voorbij is. Wanneer de herfst voorbij is. Oftewel, wake me up when September ends.

Frankie Fugazi hoorde je, een onafhankelijk artiest uit Heemskerk. En hij combineert elementen van de rauwe blues, punk en alternatieve rock. En Dry January is een prominent blues rock nummer van hem. Het nummer staat op zijn album Navigating the Madness, dat in juni is uitgebracht dit jaar. En critici omschrijven het nummer als keiharde blues van de hoogste kwaliteit. En prijzen het omdat het een rauwe authentieke sfeer terugbrengt in de moderne blueswereld. En de tekst gaat over de persoonlijke strijd met een verslaving en het breekpunt waarop iemand klaar is met destructief gedrag. De tekst laat een besef horen van klaar te zijn met een bepaalde ongezonde levensstijl. In dit geval dus alcohol, ja. Straks Peter van Dier natuurlijk tussen 8 en 10 met It's Country Time. En op 9 september gaan Wout en Astrid weer Rockcafé opnemen. Wanneer dat uitgezonden wordt, hoor je in mijn programma later natuurlijk. Zelf ben ik er volgende week weer tussen 7 en 8 als alles goed gaat. En ik heb nog één plaat te gaan ook. Dat is de laatste plaat van Fontaine's DC met Marianne. Kladden ze weer een nieuw nummer de ether in. De eerste single van Dopamine Chamber. En dat is het 5e studioalbum van Fontaine's DC. En die plaat komt 16 oktober uit. En de tekst beweegt tussen dromen, ontsnappen, de dood en eeuwige liefde. En voor het thema liet de groep zich inspireren door de Netflix-serie Ripley. Muzikaal verschuift het wel een klein beetje. Want het gaat een beetje naar, van gitaren naar synthesizers, strijkers en losse drumslagen. Het is het laatste voor vandaag. Fontaine's DC, veel plezier bij Peter van die straks tussen 8 en 10 met zijn It's Country Time. En ik ben er dus volgende week weer tussen 7 en 8. Ik zeg, blijf nieuwsgierig, blijf ontdekken en blijf luisteren. Hoi.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
2: Wij hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
1: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
3: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
1: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. De werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Dit is Merwe Radio.
5: Ja, goedenavond. Ik ben mijn tune vergeten. Ik had even een beetje haast. Dus dan zal ik het zeggen. Nou, welkom bij de uitzending 1760 alweer. Van It's Country Time op de Merwe Radio RTV te zien en te luisteren op de tv en te horen op de radio. Het eerste uur ga ik over Dolly Parton. Een eerbetoon ga ik houden van haar. Want ja, ze is overleden, dat weet iedereen onder wel. Hè? En afgelopen vrijdag is ze bijgezet bij haar man. Dus ze zijn weer samen. Ja, en ze... maart 2025, dus dat is nog niet zo lang geleden. En ze waren bijna 60 jaar getrouwd. Dat hoor je toch weinig bij artiesten, hè? Dat ze zo lang bij elkaar zijn. Het nummer waar ik de uitzending dan mee ga openen, dat is gedraaid op de begrafenis van Dolly, haar vader. En zij wil dit nummer gedraaid, dat het gedraaid wordt op haar begrafenis, met de titel If We Never Meet Again, This Side of Heaven. Dat werd geschreven door Albert E. Burnley in 1945. En het voor het eerst werd het opgenomen en uitgebracht door de Brown Ferry Force in 1946. En door Johnny Cash is het opgenomen in 1962... voor zijn gospelalbum Hymns from the Heart. En dat nummer, dat ga ik draaien, want dat is ook gedraaid. Dus het was voor de vader en dit is ook voor Dolly. Hier zijn ze.

Ja, dat was Johnny Cash met If We'll Never Meet Again. Ja, het volgende, dat is Dolly. Ja, want je krijgt Dolly zelf. Hè, dus, en dat nummer dat zij gaat zingen, dat heb ze geschreven, is Tomorrow Is Forever. Ze heeft het ook met Salomon Burke heb ze het opgenomen. Maar hier is Dolly zelf, helemaal alleen. Met Tomorrow Is Forever.

Ja, dat kunnen ze nu wel zeggen. Hey, tomorrow is forever. En ze hebben... Ze werd vroeger op school uitgelachen door de kinderen. Want dan kwam ze met een jas aan. Die had de moeder gemaakt speciaal van oude lappen bij elkaar. Want ze hadden het niet breed daar in dat huis zitten tegen de helling. Want dat staat er nog steeds. Hè? Dat kun je bezoeken. Waar ze met 12 kinderen gezeten hebben erin. Dus je kan het niet meer begrijpen. Hè? En ja, ze hadden geen cent te maken. Dus heeft de moeder een jas voor de winter gemaakt. Met allemaal stukjes lappen. En... dat heet Coat of Many Colors.

Ja, dat blijft een mooi nummer van haar. Hè. Ja, die Coat of Many Colors, dat is ook een van die favoriete nummertjes ook van mij. Even kijken, ja, ik heb Dolly hier met It Is My Time.

Dat was Dolly met It's My Time. En nou, ik ga verder. En nou is dit echte liedje, dat gaat even lekker snel tekeer. En dat komt nou goed van pas met dat weer dat we nou hebben. Dus hier is Dolly met Steady as Rain.

Ja, misschien krijg ik het toch vanavond op mijn dak als ik naar huis ga. Maar ja, ik heb een pluutje meegenomen. Dolly Ivor zat, met andere artiesten gezongen, duetten gemaakt. Zoveel. En ook met Willie Nelson. En dat vond ik toch ook wel een even apart nummer. Dat Willie samen met Dolly. En het is From Here to the Moon and Back. Even kijken, ja.

U luistert naar It's Country Time, het eerste uur. En het is eigenlijk een eerbetoon aan Dolly Parton. Dus we gaan verder met haar, met My Tennessee Mountain Home. Nou, ze wil niet. Ja, yeah, toch? Nou, wat is er nou aan de hand? Oh, ik heb de verkeerde muis. Sorry, daar komt ze.

Ja, ik heb nog een duetje meegebracht. Dat is Dolly samen met Vince Gill. En dat nummer heet I Will Always Love You. En iedereen denkt dat het een liefdesnummertje is, een liefdeslied. Maar dat is mooi niet, want zij is ontdekt door Porter Wagoner. En die hebben ze in zijn show gehaald. Dus toen zijn ze, veel hebben ze die shows gedaan. En zij wou uiteindelijk, wou ze een keer toch voor haar eigen gekozen. Dus dan hebben ze afscheid van Porter Wagoner genomen. En daar hebben ze dat lied speciaal voor geschreven als afscheidnummer. Dat ze hem nooit zal vergeten dat hij ze ontdekt heeft en in de show genomen heeft. Want uit wekelijks had hij een show. Een paar dagen in de week, als goed was het toen. Toen het lekker liep. Dus hier is ze dan met I Always Love You.

Ja, mooi hè, van Vince samen met Dolly. Ja, ze wordt regelmatig hier op de Nederlandse zenders ook gedraaid. En dan hoor je 9to5, Jolene en ga zo maar door. Maar de enige nummer 1 hit dat ze ooit in Nederland gehaald heeft. Echte nummer 1, eentje maar. En dat hoor je zelden op de radio. En dat wil ik toch even laten horen wat dat nummer 1 was van haar. Dat was You Are.

Ja, gek hè, dan draaien ze zoveel van Dolly. Maar nooit echt dat enige nummer 1 die ze gehad hebben hier in Nederland. Dat was You Are. Nou ja, dan draai ik hem toch. En nou wil zij ook toch nog wat gaan vertellen aan haar vader. To Daddy.

U luistert nog steeds naar het eerbetoon aan Dolly Parton het eerste uur. Het tweede uur krijg je diverse artiesten. En ja, iedereen heeft wel eens goede tijdjes in zijn leven en ook slechte periodes. Ja, en nou gaan we het even over een beetje de goede periodes hebben dan, hè? The better part of life.

ja, daar gaan we weer eens even lekker verder. En ze gaat zingen Loving You. Dus ik weet niet wie dat ze bedoelen. Dus zal het voor iedereen zijn, voor ons? Ik hoop het wel.

Nadat ze van ons houdt, wil ze toch weer wat graag vertellen over de blauwe tranen. Nou, dat mag, Godol. Kom op met My Blue Tears.

Ja, ik zie het dat we bijna weer aan het eind zijn van het eerste uur van It's Country Time. Maar blijf erbij, want na het nieuws en de reclame gaan we weer verder nog met het tweede uur. En dat is, als je het op de oude voet, met gevarieerde muziek. Maar ja, je bent nog niet van me af, want Dolly gaat nog een keer wat brengen. En ik zou zeggen, tot na het nieuws even. Hier is Dolly, want ze wordt ook door sommige mensen genoemd Don Blond.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen, omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
2: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
1: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
3: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
4: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
3: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
1: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, welkom bij het tweede uurtje. It's Country Time op de Merwe Radio en televisie te zien en te horen. Ik ben de uitzending begonnen met Boas. En die kwam uit de omgeving van Haarlem. En ik denk dat de meeste mensen het wel een beetje doorhadden wat voor een nummer dat het was eigenlijk. Het nummer heet Angel By My Side. En dat is een vertaling van de bekende hit Engelbewaarder. De originele versie was van mijn Engelbewaarder uit 1976 van de Belgische zangeres Mieke. En het nummer dat is geschreven door vader Abraham, dus Per Carter. Later werd het bekend, hey, nu dan in een versie van Mart Schuitenmakers. Maar Boas had er een Engelse versie van gemaakt. Ik hoop dat jullie het thuis leuk vinden. Het tweede nummer dat ik ga draaien, dat is van de Eagles. En die hebben zat prachtige nummers gemaakt. Maar ik vind dit een van de mooiste. Ik ben benieuwd wat jullie er thuis van vinden. Het komt van het album Hell's Freeze Over. En het is echt een favoriete nummer van mij. The Girls from Yesterday.

Heb ik te veel gezegd dat het een mooi nummer is van de Eagles? Nou, ik heb een verzoekje van André uit Hellevoetsluis. En dat is de zanger Matt Levy. Ik hoop dat ik het goed zo uitspreek. En dat heet Call to the Prayer. En ik heb wat informatie van hem erbij gekregen. Matt komt uit Antboy County, Ierland. En hij komt uit een zeer muzikale familie. Zijn vader speelde harmonica en zijn broers John en Paul die waren eventueel actief als muzikanten. Hij vertelt dat muziek thuis altijd aanwezig was. Hij begon al jong met optreden en speelde vanaf ongeveer zijn 17e in bands in de regio, ja, rondom dat plaatsje. Er staat Mout, Lofty, Cavan, Dublin, dus ga maar door. Zijn grootste doorbraak kwam in 1989, toen hij optrad in het bekende Ierse tv-show The Bibi Baskin Show. Dus hier is hij met Call the Prayer.

Nog bedankt voor je verzoek, André. Ik ga vervolgen met Jim Ed Brown. Dat was een Amerikaanse countryzanger die midden de jaren 1950, de jaren 50 dan, zijn carrière begon.

als lid van de Browns. En later ging hij samenwerken met Helen Cornelius. Hij groeide op een boerderij in Arkansas. En na het winnen van de talentenjacht had hij samen met zijn zus Maxime de eerste optredens bij de plaatselijke radiokazenders. Nou ja, je moet toch ergens beginnen, hè? En later voegde hij zich bij... Later kwam zijn andere zussen erbij, moet ik eigenlijk zeggen, Bonnie. En daar gingen ze een triootje vormen. En dat heette de Browns. Dat net ik net vertelde dan. En ze hadden in 1959 een wereldhit met het nummer De Drie Bells. Maar ik heb een ander nummer van hem meegebracht. En het is een hele lange titel. Dus ja, dat Engelse mind moet je maar een korteltje uitnemen. Dat is When the Sun Says Hello to the Mountain.

Dat was Jim Ed Brown. Amos en Margaret Rubber. Ja, Rubber. Ja, zo moet het uitspreken, denk ik, daar in Amerika. Dat is een bekend echtpaar die binnen het Amish gemeenschap in de Verenigde Staten zeer geliefd is. Hier zijn ze met een nummer. The Older I Can Get.

Nu heb ik een zanger meegebracht. Die komt uit Zuid-Afrika. En hij is sinds 2011... zingt hij covers. En zijn naam is Lucas Nel. En hier komt hij met een nummer dat u kent van Don Williams. I Recall a Gypsy Woman.

De Ricus heeft toch wel een fijne stem, hè, die jongen. Even kijken, ik heb nu een Nederlandse zanger. Bart van Gijn. Dat is een verzoekje van Arja uit Sliedrecht. Een van de vaste luisteraars die ik heb. Het is Bart van Gijn, zei ik. En hij is geboren in en getogen in Uden. Ja, dat is zo. Daar heb je altijd een talentenshow daar. Vanaf zijn zesde jaar was hij een groot fan van Elvis Presley, of het Willy. Ze zaten hem thuis helemaal gek te draaien, die platen daar grijs bij die jongen. Dus ja, dan ga je er wel van houden op het laatst. Hè. En op jonge leeftijd koos hij voor een gitaar en hij nam ook zangles. En zijn baan is eigenlijk aalmoezenier bij de Koninklijke Landmacht. Dat is zijn vaste baan eigenlijk. Maar ja, in het leger, dat zingen ze ook. Hè. Dus, en hij houdt van country, gospel en white blues. En vanavond brengt hij een cover van Josh Turner. En dat nummer heet Your Man.

Dat was Bart van Rijn. Nou heb ik een duootje voor jullie. Dat is Sean Prine. En hij zingt samen met Leanne Womack. En John die komt eigenlijk uit Nashville. En sinds april 2020 is hij niet meer onder ons. Hij was een folk- en een country singer-songwriter. En hij speelde ook nog gitaar. Hij begon zijn muzikale carrière als folkzanger in Chicago. Dat is weer een eentje verder weg dan Nashville. Hè? En op het einde van de jaren 60 kreeg hij via Chris Kristofferson eindelijk een platencontract. En hier zijn ze met een nummer die eigenlijk is van Waylon Jennings met zijn vrouw Jessie Corder, als ik het goed heb. Ja? En dat heet Storm Never Lasts.

Ja, en als er nog luisteraars zijn die eens een keer in de studio wil kijken, is altijd welkom, want de deur is altijd open. Op het, in het oude gemeentehuis Dr. Langeveldplein. Dus ja, als je een kijk wil nemen, dan je brengt nog een nummertje mee, dan kunnen we altijd kijken wat we ermee kunnen doen. Ik ga het even verder met de good old Bobby Bear. En wie kent dat nummer eigenlijk niet van hem, hè? Sylvia's Mother.

Er zullen wel luisteraars zijn die het ook kennen van Dr. Hoek, maar dit is de originele uitgave. Ik zei er net van, als je wil je nummertje meebrengen, dan heb ik hem graag dat je hem op een stickie zet, want dan kan ik er goed mee overweg. En ja, ik heb weer eens een Nederlandse, nog eens een Nederlander zanger meegebracht. Dat is Albert West. Ja, die heb ook country gezongen. En dat nummer dat hij gaat brengen, dat is een cover, en in het Nederlands vertaald, van een nummer van Alan Jackson, van Thank God for the Radio. En hij heeft ervan gemaakt. Even kijken, ja, geen dag zonder radio.

Nou, ik ken ook niet zonder radio. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. En ja, even kijken. Clay Walker, ja, die droomt met zijn ogen open. Ja, dat zou je maar gebeuren. En hij is een Amerikaanse zanger. Hij maakte zijn debuut in 1993 met dat nummer Dreaming With My Eyes Open.

Nou, dan kan hij wel even uitrusten, hè? Met zijn ogen open. Adam Duritz is de volgende zanger. Hij is muzikant en producer. En hij is eigenlijk de zanger en medeoprichting van de band, de Amerikaanse band The Counting Crows. En hier is hij met Carmelita.

Ja, dat was Adam Duritz. Ik zie dat het alweer aardig opschieten. Dus ik gooi er nog even een nummertje in. En ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat je veel plezier hebt. En mensen die naar bed willen, wel te rusten en een poosje op blijven. Geniet nog van de avond. Ik sluit met echt met een gouden ouwe van Tammy Wynette. Met Your Good Girl's Gonna Be Bad.

Ik zie dat ik nog een stukje over heb, joh. Dus dan mag Billy Currington, ik kan het niet meer uitspreken, nog een keer, Billy Currington, die mag dan ook nog eventjes ons een beetje vergek verklaren. Nou, schiet op eens helemaal dubbel, joh. Ons voor gek verklaren. People's are crazy.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
2: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
1: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
3: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
1: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.

Thank you. One, two.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, plaatselijke kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op